Nonsé, goeiemôre, goeiemiddag, waar kol julle vanaan luister. Ek is DJ Tarsius en julle vibe weer eens saam op Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Nou ja, ek wil vir oom Willie julle en die res van ons klante hier by die Jagkamp Pap & Grill wat vanaand gaan saam vibe, sê baie welkom en ek hoop julle skud julle sal warm vanaand. Dan wil ek ook sê baie welkom vir ons mede-omroeper, oom Pieter Du Plessis en dan ook Jannie Du Plessis. As ook ons vriend daar uit Kempton Park uit, dis nou DJG, of terwyl Gerard Bekes. Ek hoop julle allemaal wil lekker saam. Nou ja, kom ons trek een bykie weg hierso met lekker remix daar van Calvin Harris van Ellie Goulding se liedjie Outside. Hy klink so.

Die staan dus naar het einde van die lekker mashup van Cascara en Groove Coverage. Volgende natuurlijk die SSNN Presley's Revive J-Mix. Hoewel, gedeelte daarvan van ons vriend van DJ Gia. Of van blablabla. Van Tim Park af. Dat is nou DJ Gia.

Dan is dit ook nou natuurlijk tyd vir 'n paar verjaarsdae. Terwyl ons nou verder waai hier op DJ G's Elvis of Presley's Revive Jimmix. Onder andere geluk met Deline van Heerden, Gerard Besuidnout, Karen van der Merwe en Clem Ferreira, blablabla, sy verjaarsdag. Hoop julle verjaar vrek lekker vandag. Aan die ander kant, met ons bekendes, is daar 'n Duitse actrice, Sibylle Kekilli. Ek hoop ek het daai reg uitgespreek. Sy het onder andere in Game of Thrones gespeel. Sy is in Heilbronn, West-Duitsland gebore. Nou ja, hier gaat ons natuurlijk met 'n lekker remix daarvan. Game of Thrones, Sophie.

Franklin. Hy het onder andere in The Addams Family gespeel. Dis nou die oorspronklike een. En hy is gebore vandag in 1976 of 67 in Blue Island, Illinois, Amerika. Nou ja, wie gaat ons natuurlijk met Addams Family?

Waar zijn nou geweest? Adam's Family, Hoesie Willem Strauss, Magadrien, Daal van Jelle, Kamele Wei. Met andere woorden, baie geluk met jullie verjaarsdag en mag jullie geseënde jaar hê. Hier gaat ons nou met Really Don't Care van Da Bros en Janet Tong. Daarna, When We Were Young van David Guetta en Kim Petras. En dan zo'n beetje Pulse Driver met Oxygen. Hoop DJ G geniet daar ook. Jelle luister, maar Techno Tuesdays.

Die ook die vrekke land was gehoor. Van een remix van hom, wat een mashup van hom en een liedje van Eminem is. Maar hom ga ik hier op die show spelen nie. Familie Radio. Hierna, ou 800 Heaven, gevolgd door Anthony Giro's Last Melody en dan Andy G's Believe.

Trek ons nou weg met 'n lekker remix daarvan, Abracadabra van Lady Gaga. Dit is Good Brothers' remix. En dan Daniel Kane's All Around the World, net na hom, gevolg deur Biggie Ballissima. Iets van Way Back When, gerequest deur ons eie omroeper, Jannie Du Plessis.

Lekker loop die ookie daai, die oude uit. So gepraat van oude. Na hierna, bykie Mabel met Bam Bam. En dan nog so deel van die SSNN Presley's Revive G-Mix van ons vriend in Kentenbarka. Net hier op Techno Tuesday.

Ag, wat ons nou met Sky of the Chosen, een van my nuwe songs wat so rukkie gelede gereleas is. So my like gaan soek om TikTok, nie TikTok nie, hy is op YouTube Music, as ook gewone YouTube, en dan Spotify, iTunes, al die res. Gaan soek om Sky of the Chosen.

Laat loop ons nou met nog een gouden ouwekie. I think we are alone now. Hierna Andy Whippy se See the Light. Dan die laaste deel van die SSN Presley's Revive G-Mix. En dan moet ik ongelukkig nog groet met Bittersweet Goodbye. Van HBZ en Jerome.

zijn in geel en wat lijnen. Die oosse sees, die noordse duinen. Zin ik jouw gezicht en die wolken

0: Dan krijg je zelf weer van die flik Grease.
1: Grease.
0: Grease. Hoor je, dit was al mijn goeie flik geweest.
1: Baie goeie musical geweest daar.
0: Hulle het zelf in die hoorschool, toe ek in die hoorschool was, het hulle het ons verhoog optrede, hoe hulle parody gehad. Oor,
1: wow.
0: Eerst oor Grease.
1: Wow.
0: Is in geval van de leider niet toe Grease. Ja, ja, in geval.
1: Maar ik neem je ook sang deel daan gehad.
0: Natuurlijk, dat is ook zo'n cool. Maar neem ik geen Grease niet. Maar... Verjaarsdag vandag, vandag verjaar Antonie Edwards, Liz Marie Boyse en Franzel Dorfling, is nou pijl op my Facebook, as jy vandag verjaar, op die verjaarsdag vandag, en by Pieter, wie verjaar vandag by jou?
1: Weet jy, by my Facebook vriend, Dale Goosen.
0: Dale Goosen?
1: Dale Goosen.
0: Hoe ken jy hom?
1: Hy was so paar jaar voor my in matriek gewees, so 3 of 4 jaar.
0: So hy en baie oud.
1: Man, amper gesê, ek het baie lelike woord hier, en sy jonger sister, sy was een spiesgooi kampioen daar by Tikkies, nou sy was een jaar na my.
0: Ok.
1: Ons ook goeie vriende geword.
0: Mooi man. Ja. Nou, bekende was vanaf jou bekende mense, vandag een volle 84 jaar oud geboren in Liverpool, Engeland, en seker een van die bekendste sangers wat Engeland nog opgelever het. Sanger, liedjeskrywer en basgitaarspeler en pianist.
1: Daai het sy?
0: Paul McCartney is vandag 84 jaar oud.
1: Kan nie glo nie, het voel soos nou die dag wat hy hierdie jong man was.
0: Dis hy. Hy het die tweeling in Suid-Afrika. Paul McCartney.
1: O, ek weet.
0: Dag en datum gewys, nou nie Jenny en familie.
1: Ja, ja, ek weet.
0: Precies, hy was ook vandag 84 jaar oud, gebore in Boeleni in die Ooskaap. Upperdien Thabo Mbeki is vandag 84 jaar oud.
1: Ook goeie ouderdom?
0: Ja, ja, nee. Nee, ek word ook nie langer, nee, bles ook kort.
1: Ja. Hy gaan nog korter word.
0: Exactly. Amerikaanse sanger, country sanger, een van die beoordelaars op The Voice, geboren in Ida, Oklahoma, vandag 50 jaar oud. Hier sing hy op ons duet thema vandag, saam met sy vrou Gwen. Is nog getrouwd? Nog nie getrouwd nie.
1: Ek weet nie. Kijk, maar daai ouwens weet mens nie, jy kan nie by jou nie.
0: Da, nie. Maar duet dat hy saam met Gwen Stefani sing, Gwen Stefani, Staff Stefani, Nobody But You, op Ramkad Radio.
2: Don't have to leave this town to see the world, 'cause it's something that I gotta do. I don't wanna look back in 30 years and wonder who you married to. Wanna say it now, wanna make it clear.

0: word op en wakker met Rizaan op Ramkat Radio. Elke maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 10 bring ek vir jou lekker muziek, goeie energie en die perfecte begin vir jou dag. So sit die radio aan en gryp jou koffie en kom word op en wakker op Ramkat Radio.
1: Die Tiptrans Groep is jou nummer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, een aangepaste vragmotor en sleepwaafloot wat specialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, specialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig een wye reeks hoë gehalte plaveistene. En Tiptrans Resources verskaf een volledige reeks aggregate, as ook die uitverhering van mobile screens en crushers. Indien jy in die constructie, landbouwbedrijf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nummer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.

0: Lekker geweest, de review van Chris Norman van Smokey geweest, samen met Susie Quadro, Stumbling in op Ramkat Radio. Ek sê, Pieter, ken jou putie, Odi.
1: Ja, Odi.
0: Odi Quadro.
2: Mooi man.
0: Dit is vandag een vertaalde liedje, nou met die duet thema vandag, op 19 april 1986. Die Nederlandse groep, Band Zonder Naam, ken jy hulle?
2: Ja, BZN.
0: BZN. Die groep het begin in 66 en na baie jaar op 16 juni, dus in 2 dae terug, maar in die jaar 2007 het hulle hun laatste optrede gehou. So hulle het van 66 tot met 2007 het hulle opgetree. Dit is baie jare.
2: Dit is jammer hulle het opgehou, want ek het nogal van hulle gehou.
0: De finale groep lewe gewees, Carola Smit, sangeres, Jan Keizer, John Meyer, Dick Plat, Jan Tip, Jack Veerman en ja, dit is die band gewees.
2: Geen wonderlis band sonder naam genoem nie. Daai naam. Mooi Annie.
0: Maar dit het een liedje gehad, hy is uitgereik op 19 april 86 en hulle weer gaan wit links hoor.

0: Naja, auch in die Waltzing Maria, ne?
1: Ja, die Walzende Matilda.
0: Maria.
1: Maria.
0: Nou, dat is hier rondom 1990, nee, zo, eerst de najaren.
1: Ja.
0: 90's. Toen wordt er opgegeven weer van die Atelierse kant af, zoals bij Angelik is van de Europese afkomst, om Afrikaanse woorden voor de liedje te gaan schrijven. Hij werd opgenomen door de Portugees geboren en Lorenzo Marx op die, of 1950 in Mozambique genaamd Manuel Discorsio.
1: O ja, ja.
0: En een dame geboren, Janita Sari Redlinghuis van Zuid-Afrika.
1: Ja.
0: Dit gesing dan later, dus niet te klaar zijn.
1: Ja.
0: Nee? Nou, ik heb afgelopen zaterdag gesing bij de kinderreismos en terwijl ik optreed, zat een oomiekie voor mij. En eigenlijk iemand ek sing, maak een video van.
1: O.
0: En so tussen twee songs, toen kom ik bij dit mij, You Remember Me.
1: Ah.
0: Met zo'n Portugese accent.
1: Ja.
0: Voel me, kijk om ze, my donder. Mijn als een boetie.
1: My
0: magies. Hij zegt al die video's van mijn heel aanstuur.
1: Ja, my magies.
0: Zo, oom Manny, mijn is Gorsjo, en Janita Tlaasen, Janita Tlaasen, nie Jonny, nie Janita Tlaasen.
1: Janita Tlaasen.
0: Het in die 90 het hulle die liedjie in Afrikaans opgeneem in opdracht van die opname atelier, en, of die plattecontract.
1: Ja.
0: Plekkie. Die label. En toe klink hy so, feestijdse wijsie.
1: O, well, ja.
0: Dat is wat ik zeg, is Waltzing Maria en Waltzing Matilda. En imagine, feestijdse wijsie.
1: Spotje in mij.

Howdy, my naam is André van Rooyen van Ramkat Radio. Skakel elke woensdag aand in om 7:00 en kuier saam met my en Hanwee op iets van als lewendag op www.ramkatradio.co.za waar ons nie sag koop.

0: Wirklich ist auch schon gewiss, der Pinks mit Neid Rüss. Rüss. Wie soll ich sagen? R-I-I-S-S. Rüss. Rüss.
1: Rüss.
0: Rüss. In geval. Op wat viel Anton Botha is met Cindy Klaasens. En ook gezegd is, bekende namen is met minder bekende namen.
1: Ja.
0: Nou, daar gaan we niet voor.
1: Daar gaan we niet voor.
0: Maar wat viel dan gezegd is, Cindy Klaasens is met Anton Botha. En hulle sing voor ons, We Got Tonight. Who Needs Tomorrow?
1: Ja, interessant dat Afrikaanse mensen die moeilijk zijn. Mm. Is mooi.
0: Ja, dus wel dan, wel dan.
1: Hou daarvan.
0: Dan voor jou Gerrit Stein met Liesel Pieters.
1: O ja.
0: Sterre.
1: Sterre.
0: Op pad na jou weer vanmorgen in zaterdag. Op die gooi met die show donderdag 5 tot 7 op ramkatradio.co.za. Al die pad rechtsdirectie van die jachtkamp op in Grolaf.
1: Daar sê. Gooi om, Jannie, gooi.
0: Bij de milies.
1: Ons gooi in elke families.
0: Ons doen. Enjoy.

Morgen by Jo 8:22, Saterdag 14:24. Morgen Bloemfontein 9:00 op 18:00, Saterdag 11:00 op 14:00. Morgen Kaapstad 15:23, Saterdag 17:23. Morgen Durban 17:00 op 20:00, Saterdag 15:22. Morgen Johannesburg 8:00 op 17:00, Saterdag 8:14. Morgen Kimberley 12:00 op 20:00, Saterdag 13:00 op 17:00. Morgen Mafeking 11:00 op 18:00, Saterdag 9:16. Morgen Mbombela en Nelspruit 10:00 op 16:00, Saterdag 11:00 op 18:00. Morgen Pietermaritzburg 8:00 op 20:00, Saterdag 7:22:00. Morgen Polokwane, Pietermaritzburg 9:00 op 16:00, Saterdag 9:15:00. Morgen Port Elizabeth 12:00 op 20:00, Saterdag 17:23:00. Morgen Pretoria 9:00 op 18:00, Saterdag 10:00 op 15:00.

0: Hallo julle, DJ Touch is hier so, skakel gerus in elke dinsdag aand van 9:00 af op Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Kom vibe lekker saam. Sien julle daar.
1: Geef je Elton Johnson met Dua Lipa, die Pnau remix, Cold Heart op Ramkat Radio.co.za.

0: Kort gezegd, Cold Heart geweest, half uur van Elton John samen met Dua Lipa op Ramkat. Het is al nou, half 7, ik heb nog lang gezegd, net zo voor 5 uur, en ik nog niet weer gereply. Nee, ik denk dat bij die werk nog zo. Hij heeft nog gelezen en nog niet weer gelezen. Niet zo. Ik denk dat bij die werk nog op Parijs. Zo, is het niet genees gekregen als algemene muziek tot vanavond 7 uur toe?
1: Ja, meer muziek hoe beter, nee.
0: Op een keer vanavond ook, want jullie zien al die pad van Kempton Park af, wat ook vanavond. Jullie zou zeggen, ze samen luister. Ons luister nog je vrouw gaan af. Mooie muziek vanavond, jullie twee. Baie dankie voor jou. Pieter, wat ga je met jou? Waardeer.
1: Nee, baie dankie. Het was lekker geweest.
0: En amper een challenge om iets weer te krijgen.
1: Ja, om so'n bykie, soos ek begin gesê het, iets te krijgen wat so'n bykie onbekende sangers op te krijgen. Of sangers, nee, ek stel het verkeerd, sangers te krijgen wat nie baie bekend geraak het nie. Wat saam met iemand baie bekend duet gesing het. En
0: Collapse.
1: Wat is succes?
0: Dis hy.
1: Ja.
0: So welkom vir hulle, dis om ander te handelen en Jaco van Rooij en Enske Ouma ook wat vanavond saamkeier. Op die goeie met die show donderdag 5 tot 7, al die pad van die jachtkamp pap en grill af hier op Ramkat Radio. Pieter.
1: Ja, Jannie.
0: Mixed Emotions, onthou jy hulle.
1: Ja.
0: So ook een duet.
1: Ook een duet.
0: Mos. Just for you.
1: Mos. Dankie. Just for me.

0: Dat is geweest. Ik weet dat was niet geweest. Steve Albert geweest dan. Mijn dief en mijn duifie. Dan wonder ik... Steve en Yuri. Ik zie eerste keer zien mijn karakter in die video.
1: Ja. Ik is veel geleur. Maar weet je, Janne, ons, ik meen, ons nu al een paar duetten samen gesing. Ik denk ons moet hierdie liedje ook sing. Ik zal Steve's part zingen. Vat jij nou tafel?
0: Oeh, nee, genuchtig. Ik zal ook zingen. Ek sê nie te noor nie, ek sê bas baie doen. Pieter, ons het elke donderdag aan met ons thema op die radio. Wat is die thema volgende week?
1: Mag ek sê, was het een verrassing?
0: Ons het een verrassing vir Sondag gehad.
1: Well, okay.
0: Maar ons het ook een verrassing volgende week. Maar ek het nou yes. Een duet liedje op van wat volgende week ook daar kan feature in die show.
1: Dis Disney.
0: Ja.
1: Ja, Disney.
0: Ons gaan so'n klein wit winkie hier so opmaak vir die potentie.
1: Ja, ach nee, los my winkie.
0: Sy slaap is nou, James, toch?
1: Los my winkie uit.
0: Volgende week, thema is Disney.
1: Daar sy.
0: Hierdie ouwe is nodig oor leren op net so oor die 80s weg onthou. Of, was dit, ek denk hy was 80 geweest, voor die 80 geweest.
1: Ja, is verlede week, nee?
0: Voorlaas week, denk ek.
1: Voorlaas.
0: Onlaas.
1: Ja.
0: Regina Bell saam met Peebo Bryson. Hy het baie Disney liedjies vir hulle gesing, hy het baie Grammys gewen daarvoor.
1: Baie.
0: Baie. Het is een stadig geliekje vir so op pad na eind van show doen, maar ek moet nog vir jou speel om het so idee te geer. Is ook een duet, maar is nou, dan nou, want ons vandag een duet thema het, maar die liekje, en is nou, ek kan ook feature volgende week, maar bykie met ook met die oomp by.
1: Ja, ons gaan bykie kyk.
0: Gaan vir jou whole new world. Peebo Bryson en Regina Bell, en jy opbrengt Aladdin.

As hy wie, Bobby Angel, hy het my nou net so in die country mooding gekry. Kom, ons luister na nog een van hom, en hierdie een is, een wat Jannie ook sing, en dit is Gentle, Green Eyed Angel. Ek het nou net een boodskap van Jannie gekry, hy sê, die omstandighede dat hulle nog in Pretoria is, hy sê, hy sing daar vanavond, saam met Manny Jackson. So, hy het een optrede wat hy daar doen, en dit is die wat hy nie kan betijds terug wees om sy program uit te saai vanavond nie, en dit is die wat ek vir hom instaan. Baie sterkte met die optrede daar, Jannie. Ek glo dit gaan wel een wonderlijke een wees om julle twee saam op die verhoog te sien, jy en Manny Jackson. Geniet wat julle doen en doen wat julle geniet, sal ek sê. Ok, ons stap aan, en ek sê, ons gaan nog ene dan van Bobby Angel ingooi, Green Eyed Angel, hier kom hy.

Was hy, dit was Clive Brewis, hy, wanneer was dit? Jesse, dit was hier 1974, was hy daar in Welkom gewees. Toe was hy in die Checkers, het hy in die Checkers gebouw, en hulle daar plate verkoop, en dan het hy daar gesit, en dan kon jy jou plaat laat teken het. Ek weet, my vrou het nou nog die plaat, hy is een van haar groot gunstelinge, sy het nog die plaat wat hy geteken het, daar in die Checkers gebouw, daar in Welkom. Ok, ons kom, ok, hier het ons nou, ek sê altyd as ek sy naam noem, hy is een van die beste ballade sangers wat ek ken, en ek praat van Henry John Dutschendorf. Weet julle wie dit is? Hy is geboor op 31 December 1943, oorlede in een vliegongeluk op 12 Oktober 1997. En hy is bekend as John Denver. Hy was een Amerikaanse sanger, liedjieskrywer, akteur, activist en humanitair. Sy grootste commerciële sukses was solo sang. Vanaf die 1970s was hy een van die gewildste akoestiese kunstenaars van die dekade en in 1974 was hy een van Amerika's bestverkopende kunstenaars. Hy het baie muziek door All Music, en hulle het hom beskryf as een van die meest geliefde kunstenaars van sy era. Nou ja, ek weet nie of hy, wat noem is dit, onvoorwaardelik of een volwaardige country sanger is nie, maar ek dink hierdie Take Me Home Country Roads is een van hulle, en dan die ander een is Grandma's Feather Bed. Al twee klink vir my country. Kom ons luister. Hier kom John Denver.

As hy, dit is lekker, ne? Raised on country sunshine. Ja, country, definitie van country muziek is eintlik een liekie wat basisse story in hom het. En op die trant, ja, cowboy type trant is hy, word hy gesing. Ons het die venterkies. Jep, hulle bestaan uit twee venter sisters van Brakpan, Lindy Lee en Nicola. Is sister duo gitaarorkest wat boeremuziek weer een jong lewe gee. Nicola wat daardie dag toe hulle begin het, een graad 11 leerling aan die hoërskool Stoffberg was, speel die melodiek gitaar, terwijl Lindy Lee, een graad 8 leerling van die school Stoffberg, die basgitaar speel, om die duo te vorm wat toch nooit eens muziekles gehad het nie, en hulle speel als op gehoor. Ons gaan luister na hulle, en hierdie eerste ene, nee, die tweede ene, die Blanket on the Ground, jy moet hoor, hulle het nie altyd gesing nie, hulle het laat eerst beginne sing, maar hulle het hierdie ene so true op country klanke gemaak, dat tot die accent is daar, en dit is die Blanket on the Ground, wat ons net nog geluister het van, ek dink het was John Denver, Blanket on the Ground, nee, dit was nie, ek dink aan Grandma's Feather Bed, ok, ja, hulle gaan, eerste gaan hulle vir ons sing, so country medley, van een hele paar country liedjes, en dan gaan ons luister na die Blanket on the Ground, wat gesing word, dier, ek dink is Nicola, wat daar sing, lekker luister.

Was hy, die venterkies, en die tweede een, denk ek, hulle het om damn goed gedoen. Die blijk prachtig gesing, dier Nicole, het sy gesê, ja. Ok, ons stap aan. Nog een true country sanger, Waylon Aaron Jennings. Hy is gebore 15 juni 1937, oorlede 13 februari 2002. Was een Amerikaanse sanger, liedjeskrywer, muzikant en akteur. Hy word beskou as een van die pioniers van die outlaw-beweging in country muziek. Jennings het op 8-jarige ouderdom begin een gitaar speel en op 14 op KVOW radio opgetree. Waarna hy sy eerste groep, The Texas Longhorns, gestig het. Jennings het op hoërskool op die ouderdom van 16 het hy verlaat die school en vastbeslote om een muzikant te word en het kunstenaar op al die, ek dink is 8 of 9 radiostaties in Coolidge, Arizona en Phoenix gewerk. In 1958 het Buddy Holly Jennings sy eerste opname sessie cover van Joe Blon gereel en om gehuur om een bas te speel. Jennings het sy sitplek prys gegee op noodlottige vlug in 1959 wat neergestort het en Holly J.P. The Big Bopper Richardson en Richie Valens oorlede is. Ons gaan luister na Waylon Jennings en die liekie wat hy vir ons bring is The Door Is Always Open en dan die ander ene gaan wees saam met Jesse Coulter, Yellow Rose of Texas, al twee. Kom.

0: Yellow Rose of Texas, een van die heel eerste country liedjes wat ek geken het. En ek dink by verre is country muziek of die country genre van die mooiste muziek, rarig. Dit is lekker om te luister, mooi klanke en altyd daar is een story in, elke liedje, soos ek sê. Right, Anja daar van Rosenwil, sy het ook hier vir ons een liedje vandag, en die een wat sy vir ons gaan sing, is een wat ook door Richard Loring gesing word, door Jody, door Dolly Parton, door, daar so baie mense wat hierdie liedje sing. Dit is Coat of Many Colors, en ja, sy sing vir ons die liedje, en hier kom sy, Anja van Rosenwil.
1: Hey julle, hier is my weergawe van Coat of Many Colors, wat julle geniet om.

Chris Christofferson, Sunday Morning Coming Down, 1970. Jody Wayne is volgende en hy doen vir ons See You Heartbreak, een wat dier die platters gedoen word. En Vera Lynn doen om en hele klompie mense doen om en Jody Wayne gedoen om vandag vir ons. See You Heartbreak, that's louder than the loneliness.

0: van ons, net hier op Ramkat Radio. Lekker luister saam met ons en geniet die program.
1: Silver coins

0: As hy, dit was Vicky Leandros met Come With My. Jo, ek het so lekker wakker eniekie ingesit, net so die mense weer bykie aan die gang te kry, ne?
1: Ja. Sê, dit klink daarom, sy klink, sing van die abattoir, die slagpale.
0: Ja, kom saam met my, ek vat jou slagpale toe. Na, maar nie te min, kom ons luister net hierna, na Teens Jordaan, soos bloed. Ja, daar is een story aan verbonden met hierdie soos bloed. Maandag aand net na 10, wat nou voorbij is, roep al nie my, kom help! Ek toch nou, wat die hel gaat nou aan, het sy gepal of wat? Wat is dat is die badkamer bebloed? Haar neus het beginne bloei. En het, dit drip nie, dit loop.
1: En,
0: ja, en ek gee net toiletpapier aan en alles, en ek bekijk hierdie story so, ek sê, dit is nie vir my nie, ek gaan maak vir Jaco wakker, ek sê, kom, help gegooi hier so, ek weet nou nie, hoe moet ek nou maak hier, want dit is nou vir my bykie, dier mekaar spul met hierdie klomp bloed hier so, en ek is nie paie lief vir bloed nie, ek het genoeg bloed in my leven gesien, maar nie te min, ons laad het daar, en, nou ja, toe het hy een blok ijs gaan haal, en het hier achter haar nek gesit, en toiletpak,
1: ijspak.
0: En, toiletpapier opgerol en in haar neus ingedruk en gesê, nou sit maar hier op die toilet en wacht, laat het ophou bloei. Nou ja, intussen maak ons maar net bykie skoon en het was die bloed weg en so aan, vee af en maak mooi skoon weer en so aan. Jy het ontdekt wat 15 minuten gesê?
1: Nee, was een half uur wat ek toen nou so moest sit.
0: Ja, half uur. En nou ja, toe dit nou maar opgehou en
1: gelukkig.
0: Ja, anders toe het hy, hy is my gesê, pa, as het nie ophou nie, nou hospitaal toe. Sê goeie.

Hartelijk goeiemiddag aan allemaal wat ingeskakel is en saamluister na ons op wat nee, uit die archiewe program, waar ek veronderstel is om ou programme uit die archiewe te gaan haal en vir julle te weer te speel. Maar volgende toe ek nou beginne saamstel, toe dog ek nee wat, kom ons maak het maar sommer een directe uitsending. Ek het hierso 2 of 3 boeke wat ek self saamgestel het, met feite wat ek op die internet gekry het, en waar is hierdie tong in die kies feite, wat hulle vir jou ietsie sê, maar dit klink nie goed om waar te wees nie. Jy weet, soos die, wat is hy, Bigfoot en die monster van Loch Ness en al die type goeders, is als snaakse goed, maar dit kan een feit wees, miskien, of dit is nie een feit nie, ons sal nooit weet nie, maar in elk geval, baie van die inhoud is van die soort stories. Ok, ons het sommer direct afgeskop met die Kalfiewals van Klipwerf Orkest. Kom ons luister dan, net om julle idee te gee, na die heel eerste feit. En dit is in die boek onder die 8ste April, dit sê, in die 1500s het meeste mense in juni maand getrou, want hulle het hulle jaarlikse bad gevat in mei maand, jy weet as die weer nog reg is, en dan in juni het hulle daarom nog aanvaarbaar gereik, om die merkbare klankie te tot dan ontwikkel het, het die breid een bos welriekende blomme gedra, vandaar die traditie ontstaan dat die breid een ryker blomme dra met haar trouwe. In Engels is het een bouquet van blomme, wat in Frans natuurlijk vir aroma, net soos met wijn. Ons kop dan af, terwijl ons daar nou klaar een boeremuziek een het, ons doen vir julle theelepelkies, se Lapland weergawe, hier kom hy.

Orchestral Maneuvers in the Dark, Sailing on the Seven Seas. Ja, hulle was nie een van my gunsteling groepe nie, maar ek kon hulle daarom fathom, of wat noem hulle dit, stomach. Die volgende feit is, gedurende die Eerste Wereldoorlog, dit is nou van 1914 tot 1918, het die soldate op die oorlogsfront een spontane wapenstilstand geroep. Gedurende die eerste kersdagperiode, toe beide kante luidkeels kerslieden beginne sing het en kersliggies in die bome gehang het. Die initiatief was van die Duitsers, waarna vijandelike troepe hulle loopgrawe verlaat het en selfs die linies oorgestap het met geskenke van tabak en kos wat hulle toe uitgeruil het. Nou, ja, groot sokkerwedstrijd is gespeel met sommer meer as 100 man aan die kant en daar heerlik saam gekeier. Vir die grootste deel van die 27 mijl front het hierdie oor en weer gekeier aangehou tot Nuwejaarsdag, waarna allemaal weer terug is na hulle loopgrawe toe en die oorlog het in alle erns weer hervat. Ons luister na Sandy Posey, sy sing Single Girl, langklaas gehoor.

Lee Marvin, en hy is in 1969, het hy daar die lied opgeneem. Hy het nie veel liedjies, hy was nie bekend as een sanger nie, hy was meer acteur gewees. Dit is hy. Ok. Wat luister ons, ok, die eerste vrou van die Rus, Fyodor Vasilev, het om 16 pare tweeling, 7 keer drielinge, en dan ook nog 4 vierlinge geproduceer, om een totaal van 67 oorlevende kinders vir die man te baar. Haar naam was nie bekend nie. Hey, hoe kan het moontlik wees, he? Met so'n achievement is haar naam nie eens bekend nie. Maar dit is bekend dat sy gebore was in 1707 en gelewe tot 1782. So dit maak haar 75 te sê hoe dit is. Het word gereken dat die man conservatief vandag ongeveer ten minste 70.000 nasate moet hee. Ja, joh, dit is dan maar, in die voorstelde huishouding moet 67 kinders in die huis, moet een pa en een ma, my wereld, ja, die ou was, hoe sê hulle, hy gaan uit hem word, wees vrugbaar, of wat? Ons luister vervolgens, Pussycat, hulle is op die draaitafel op die oomblik, en die liedjie wat hulle vir ons bring is Mississippi.

Sjoe, daarom een baie sterk stem vir Lucille Starr en die beste vibrato in een stem wat ek van weet. My Happiness 1962. Een feit uit my trivia dagboek is die boekse naam. Kom ons gaan na, ja, in die dag voor daar wekkers was, was daar professionele opkloppers wat elke lys kliënte gehad het om in die oggende wakker te klop deur met 'n lang stok aan die kamervenster van die kliënt te klop en tot die kliënt geantwoord het. En dan na die volgende persoon op die lys oorbeweeg. Die professie het nog bestaan in die vroege 1920s. Hulle was meestal polismanne wat as aanvullende inkomste die dienste teen vergoeding gedoen het en wanneer hulle dan van nachtdienst afkom. Want hulle van huis tot huis gegaan en hulle het gauw hulle lys van mense wakker gemaak. Die mense wat nou ons gaan vermaak. Brothers Four, ek het per ongeluk, wel, toevallig, het ek omraak geblaai vanoggend, toe ek so deurgaan op die muzieklijste, en toe dog ek, joh, ek het hom baie langlaas gehoor, en die groep wat hom doen, is The Brothers Four, ons luister na Green Leaves of Summer. Baie mooi lied, ek hou van hom.

gekom het, het sy by een ryk boer in die distrik Somerset Oos, een meneer Van Aart, thuis gegaan. Langsaan Van Aart het een Ferrari gewoon met die bynaam Hoepelbeen, omdat sy een been was korter as die ander ene. Van Aart het Ferrari sy plaas vir kontant gekoop. Maar wat hy ook al gedoen het, hy kon Ferrari nie so ver kry om die plaas te verlaat nie. Het was later al een grap van die buurt en verleentheid vir die nieuwe eienaar en nou en Maloney en Ada Van Aart, die dochter van die ryk boer, het een plan gemaakt. Ada het die woorde van vat jou goed en trek Ferrari, het sy geskryf en mevrouw Maloney het het getoons het. Die twee nooit toe hulle bieren, allemaal in die buurt, na een dans toe, en Ferreira was ook daar. Annie het die liekie beginne sing, en naderhand het allemaal saamgezing, welwetende waarop dit sin speel. Een hoepelbeen Ferreira was woedend, en het die dans verlaat. Die volgende dag was daar net stofwolke, soos Ferreira bezig was om te pak, gedwong dier die liekie, waarin sy naam verewig is. Ja, as jy nie wil hoor nie, Aisling Rafferty sing Darling, Say You Love Me When I'm Old.

Nancy, Alejandro, by Dominic, Kato, by Valdez, DJ Toyo, Ova Grabo, en jy's ingeskakel net hier op www.ramkadradio.co.za en ons gaan nou naweek afskop. So, kry reg die ijstee en ek weet dit is een bykie koud, maar die Germaanse breisdrankies en dinge goede, steek maar een vuur op, trek die daanslipperkies aan en maak reg vir een lekker jol vanavond. Hier gaan ons!

Lekker, lekker, lekker. Was het zomaar daar? John Mellencamp, ELO, Status Quo en Creedence Clearwater Revival. Sommige zo'n lekker samenstelling daar om die aand mee af te skoppen. Ik hoop jullie het om geniet. Nee, lekker man, lekker. Ja, nee, is een lekker koelerige aandje hier zo in die vallei van vruchten en appels en peren en allerlei lekker dingen. Paar lekker dagen gehad, maar nou is het vanavond is het zo iets wat aan die koelerige kant. Maar ons gaan om warm hou, warm hou. Goeienaand, goeienaand aan allemaal wat ingeskakel is. Weer eens, ek sien net 'n paar lekker WhatsApps al deurgekom. Van hulle is al vroeg môre vanoggend al deurgekom. So ons gaan nie 'n dooie aand hê vanaand nie. Ons gaan die besigheid roer vanaand. Ons gaan hom roer. Kom ons gooi weg met Zendlin Studio. Se hou my vas vanaand. En ek hoop jy hou jou liefie daar styf langs jou vas en in die ander aan die ysteer of die braaitang of wat ewer ook al of die koppie koffie, nes jy wil, maar hou hom net vas.

0: Nancy, Nancy, Nancy, DJ Toy, al die gaans op die dam. Ja, ek praat so min deesdae, maar DJ Toy met nou al laasweek se boodskap ook van my speel, maar dis goed, ek dink ons het hom gemis laasweek. Ek weet ook nie, maar ons luister lekker saam my mater en lekker hier in die Boesmanland, daar is net een land en dis die Boesmanland. Ons kuier lekker saam en geniet die program, groete vir almal.
1: Daar is Bertie, neef Bertie nou bygekom en hy het nou die skimp gevang dat hy dan nou elke week een nieuwe boodskap moet stuur. Hy moet nou nie dat ek nou laasweekse boodskappe hierdie week speel. Naand sê Annelie van Royens daar van Kempton Park, goeienaand sê, dat weet ook, hulle is ingeskakel, ek hoop julle geniet om. En Dion, my mater, ek gaan moet na die show gaan, ek die song moet gaan soek, ek sukkel so bykie en ek wil nou nie hier tydens die ander muziek nou muziek een song ingooi en dan is het nou die verkeerde nommerkie nie. So gaan my daar ene, ek gaan hom nota daarvan gemaak hier so, ons gaan hom soek en ek sal hom definitief vir jou volgende week ingooi. Hier so is Brandon Miles met DNA.

Ah, lekker nommertjie ook daar, lekker dansnommertjie daar deur Ben en Miles met DNA. En nou gaan ons so ietwat rustiger Jan Blom, een van sy nuwe liedjies, Beautiful Jy, en ons volg hom op met John Belcher se Lewenslustig. Geniet hom.

John Belton daar met lewenslustig, great nommerkie daai, en voor dit was dit Jan Blomse, een van sy nieuwe liedjies, A Beautiful Day, jy, amper sê ek nou, jy, excuse toch, die mense kan hoor, ek kom in die Kaap uit, Nancy, Laurie Butcher, Butcher, hy het Ierland uit, sy sê groete hier uit Ierland, Bir, dis natuurlik die plekkie waar hulle bly, B-I-R-R, geniet die muziek wat gespeel word, Brian en Lorette, baie welkom julle, julle is hem ook nou net hier so, betijds vir die two-step stomp, jive, line dancing, country, honky-tonk, whatever ook al jy dit wil noem, vir die volgende paar 20 minuut of so, terwyl ek my, julle eet mis nou allemaal braaivleis vanavond, ek sal eet is bezig met een baarkie heerlijke hoenderpasta wat my vrou vir my gemaakt het, nou net hier ingebring in die studio, so ek gaan nou my pasta eet, en ek gaan my headphones op, lekker sit en jive, en saamkuier met julle op vanavondse line dancing special.

Welkom aan Tone Swanepoel. Hy sê, naan toy, koel hier teen die Lesotho grens. Luister lekker muziek en geniet het. Ja, ons Woudekom is ook op die koffie. Groetnis vir Boetie in die Kaap. Mooi aand, Debbie en Tone.

Begin jou oggend reg met Op en Wakker saam met my Rizaan. Skakel in maandag, woensdag, donderdag, vrydag van 9 tot 10 net hier op Ramkat Radio. Goeie musiek, lekker gesels en die perfekte energie om jou dag af te skop.

Een snoekoppie wat was lekker voor ons loer. Ik heb maar zo zien nou gaan roer. Kolletjes die prijs zo lekker roer. Vandaan gaan onze